wijken, Kiki Mickey. Prima Olly in alles wijken, Kiki Mickey. Jan moet doen met Olly her, Kiki Mickey. Olly winnen mij per, Kiki Mickey. Ketch al uwe lijken, Kiki Mickey. Rat al wonen kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiegma zat als alle, Kiki Mickey. Kolle middag in de skala, Kiki Mickey.